0: Robbie Williams met Rock DJ. Nou ja, hartelijke goeiemiddag. Goeiemiddag, nee, dat sal nie deug nie. Goeiemorgen en welkom by jou donderdag. Dis nou as jy goeiemorgen en donderdag so een bietjie met mekaar vermeng. Nou, ek hoop jy het een goeie dag sover. Jy is in Skank by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van vanochtend.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Christie Visser met Beste Leon Wayne. Ja, dat is tyd van nog so een lekkie enetjie voor die 11 uur nuus. Ons luister na Suid-Afrikaanse groep Neon Dreams, A Shape of My Mind.

0: Dis 3 minute voor 1. Johanida Du Plessis. Try Everything. Sekira ook daar geluister. Jamie Fine, If Anything's Left, neem ons na 1.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: paar sekondes weg vanaf 13 minute na 2. Dis die laaste uur van ons donderdagmiddag saamkeer. Ek hoop jy het alles onder beheer daar by jou.
1: SFM, betoverende klanke.
0: Cheryl Crow, All I Wanna Do, stadige verkeer in Meetstraat, so ook in Cathedral Straat. Intussen vat dinge rustig op ons landse paaie.

0: neus na, draai ek af, nou kan ek qua pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Sean Jacobs on with the Young Bombs, Say You Will Remember Me. Nou, dis so 27 minute oor, amper 28 minute oor 5, en nou so binnen die volgende 10 minute is het tyd om te kyk na bekende verjaardag, maar ek wil net so een speciale enetje hier inwerk, en ek het vandag so volkie oorvleid, dat iemand daar in Sutherland verjaar, Pieter, baie geluk met jou verjaardag, en speciaal van allemaal hier by SFM, maar ook van Susan af, en ach, hier is net so lekker enetje van Dion Groot.
1: Gezag is hoe moe, dit wat jou bekie doe, en as jy my soe, dan wil ek jou, jy wil het ek bly, een bekie meer vir jou kry, jy maak my hart bly, jy my verlei,

0: Dermot Kennedy en Kiss Me en Adam voor dit met hoogtevrees. Ons gaan nou luister na Rooksyn en 'n liedjie getiteld Hey Jy.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streepstasie is FM.

0: So op die 20ste November 2012 het Toshiba, ja, hulle maak drukkers en allerhande goed, maar het wys jy net nou al, dis amper 14 jaar later, toe het robot al klaar half in die prentjie in begin kom. Toshiba rolled out four-legged robots designed to clean up after nuclear disasters. So hulle het al klaar robotte gehad wat kon uitgaan en goed gaan skoonmaak, in plaas van daardie wat net in fabrieke is en goed bou. Hierdie was robotte wat uitgegaan het en gaan skoonmaak waar daar nuclear incidente was.
1: Hier om te bly.